One of the most prolific songwriters with a soothing voice, Mr. Neil Diamond. Toe hoog, lekker lekker, die liefde spoel oor een mense gees met die muziek. Roger, tot 5 uur vanmiddag met Gouwe Ouwes. As jy vir volgende week een liedjie wil stuur, stuur dit na my by 083-449-2047 of na die atelier tot 5 uur vanmiddag. En die Gladys Lawrence versoek die week 3 Good Reasons van Connie Francis. En daarna speel ek Brian Adams van Riversdaalse versoek. Tom Jones, I'm Coming Home. Die boodskap gaan aan my vriendin Lies Kamfer, wat haar broer aan die dood afgestaan het. Sterkte my maaikie, God sal jou versterk, sê Marleen Thompson. Rus in vrede, Bernie. Baie sterkte, Elise.

Roger is een mens kan jou, hoe kan ek sê, dis die moeite weer kom te luister van 3 tot 5 en die Jean.

0: film med Mr. Roger.
1: Han är bara skönvästet, Barbara. Med Who's Gonna Time My Shoes. Arthur lied oor egskeiding. En toe Sonja Herrelse, ek glo die son sal weer skyn.
2: Goeiemiddag, meneer. En almal wat my stem kan hoor, sal meneer asseblief vir my man on the moon van Billy Ho speel is, Christina de Kwaker.
1: Dankie, Christina. Dit gaan eindelijk baie goed met my.
0: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Rose. Welkom in ons huis. Ek begroet al die prachtige oldschool maatjes van ATZ. Dan begroet ek jou van Gina Keringros, ook een getrouwe luisteraar, zondag Mr. Rose's program. Heb vir jaar in die blikke, heb ek jou weer baie geluk. En dan, en allemaal wat opgeruftig zijn, baie sterkte. Met liefde teens wil ons

Daar is nog goue ouwe grootes op. Local is lekker. Lionel Peterson, Love Is All I Have. Speel het vir Diana van Oom John Salmans. Roger, sê asseblief daar vir Magdalena Lee van Groendakkies. Die song se naam is That's The Way. Want sy strei met my hier, sê Pastor JP. Dit is inderdaad That's The Way. Magdalena Lee.

Goedemiddag, goedemiddag. Ja, nee, je bent van mij ook een kopie stier, een satelliet. Maar nee, het is fantastisch. Een prachtige, mooie zondagmiddag verder.

Lekker vir jaar volgende donderdag, Susanna Gous. Especially for you, Dennis.

0: Auntie Carol van Conville. Ek wil net sê, Beryl sê hi en sê hoop jy is nog wakker. Van baie van die luisteraars raak ongelukkig aan die slaap, nie?
1: Hi Roze, ek het vergeet om ook een prachtige, prachtige dame geluk te wens. Auntie Alice Rode. Ja, daai tyd toe ek nog een kind, so was ons bure gewees. Hulle was ons bure oor die pad.
0: O, bure nie bure.
1: In Jamesstraat. Ja. Maar ons is nog altyd is my ouers, haar kinders, ons is nog altyd baie, baie goeie vriende met mekaar.
0: Nice.
1: Ek weet haar kinders is ingeskakel, en hulle kyk baie, baie mooi aan hulle mami. Ja, Roger, die auntie jong, sy kan nog daan, sy is nog een hupsie dore auntie sy. En
0: nice.
1: Alice, ek wens jy net prachtige jare voor en toe op die pad. En dan ook aan een maaikie van my, wat ook verjaar het, Liesel Eilwoek, en haar wil ek net sê, sieninge op haar prachtige lewe. Dankie, Roger.
0: Plezier, en ek wil net sê, van Alice, veel geluk, en ook Liesel, en al die ander maaikies, wat vandag, en gedurende die week, en volgende week, verjaar.
2: Goeiemiddag, Roger. Johnny Bush is ook ingeschakeld.
0: Goeiemiddag, Johnny.
2: Ingehaak. Ja, nee, ek is op die pad.
0: Ja.
2: En ek luister lekker na jou. Ja, nee, jy moet van my ook een kopie stuur, asseblief, maar nee, is fantastisch en prachtige mooie zondagmiddag verder. Bye bye.
3: Goeiemiddag, meneer Roger. Wat is een zondag goud zonder zondag goud? Baie dankie vir die rustige en prachtige muziek. Groet net al die bekende luisteraars en selfs my Sisi Deepie maakies, Sophie Ferno en Auntie Carol. Almal is ingeskakel. As ons op een maandag by die klap kom, dan praat ons net zondag goud. Mooi dag verder vir almal. Liefie julle, bye.
0: En dankie, sister Kissin. Is so lekker om sulke goed te hoor. En dan wil ek net sê, oom Willie Vreeks, of meneer Willie Vreeks van Oudtshoorn, soos ek hom ken, ek is bly u geniet die muziek. Oom Willie sê, meneer Willie sê, geniet die prachtige muziek.
4: Madame meneer Rodje, sal meneer Rodje zondag my speel asseblief, Beautiful Woman, dankie meneer.
0: Maak so, Auntie Ma.

Dankie dat jy saam met ons vanavond ingeskakel het, luisteraar. Skakel volgende sondag aan tussen 6 en 7 gerus saam met JP en Owen.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.